Weetje erom met, met die baat. Europeer tegen me meer ga kerk om mokom, maar il, il, il, ben ik om god dan.